Yeah, let's boogie some while. Das war Dr. Ross met de New York Breakdown. Eingespeeld circa 1962, 63 in de Fortune Recording Studio van de producer Jack Brown. Okay, the next track. Een extreem zeldende rariteit. 1 minuut en 33 seconden. Now we get you here, Luna Parr, and I'm a Bob.

Let's go Bob tonight. Louisiana Rockabilly Waters van Al Ferrier. Oké. Van de Deep South Louisiana gaan we jetzt richting Edwards. Nördliche Birmingham, Alabama. Hebben we jetzt hier Leon Bowman met Rockin' the Blues.

Rock, Road, Rambo, Liam Bowman, Birmingham, Alabama. Dat is met Rocking the Blues. Want dat is Reed Label. Tijd voor het was instrumentalisch. Beep en de Roadrunner zijn we het hier. Of dat is Vincent Label met de intro Shifting Gears. Rock and Rock!

Er zijn een 10-inch record of Tail Records. For only real hip cats, hot stuff uit de Schweiz. Met Wild Nights at Junction. Alright, van de Schweiz gaan we jetzt richting Österreich. Österreichische rockabilly hebben we jetzt hier van de Slapbacks. Sick and tired of singing the blues. Rock and roll, rock!

Gonna sleep. Rockabye baby, rock. Swing your girl. Round and round, do she do. Jimmy James, Canadian rock and roll, als die 50er jaren. Jede woche 50s rock and roll en een rock and 50s. Jede woche op die vrije Oostenrijkse rundfunken, radiofabriek in Salzburg, Radio Vrouw in Linz en Radio Helsinki in Graz. Oké. We gaan jetzt richting de doo-wop scene. In die 50er jaren aan de West Coast LA uit 56. Of Prep Records. Gaan we jetzt hier de Q's met Crazy Crazy Party.

Bop. Yeah, doing the bop. Das war Gene Vincent and the Blue Caps. Met Crazy Legs of Capitol Records. Deze vinylplaten heb ik bereid sinds meer dan 50 jaar in mijn plattensammlung. Speelt aber immer nog goed. Wider Gates met een rariteit of Reed Records. Birmingham, Alabama in the 50s. Hebben we hier Jimmy Wilson. Met Have a Tear on Me. Rock around, rock!

back around, bobbing around. That's what Jimmy Wilson met even tear on me on Reed Records, Birmingham, Alabama. In de 50s van Birmingham, Alabama gaan we jetzt richting Honky Tonk, Hillbilly in Texas. En de 40er, aanvang 50er jaren, The Roots of Rockabilly, Rock and Roll. En de vinylplatte van Jerry Urbion jetzt hier, met zijn 49 Women.

0: Zo uit als instrumentaaltje Crystal Rock van Frankie Jam. Oké. We gaan jetzt richting Tennessee Underground Rockabilly. Gaan we jetzt hier over de platte spelen van Kenny Parchman. Kenny Parchman had damals in die funziger jaren enige zeer goede songs eingespeeld in de Sun Recording Studio. Maar Sam Phillips had hem als zo goed wie niets van hem veröffentlicht. Want Kenny Parchman had daaraufhin zijn songs veröffentlicht op dat kleine regionale Jackson label. Aus Tennessee, Kenny Parchman hebben we jetzt hier met Get It Off Your Mind.
1: Well, if you like to go out to the flopping fly,

Yeah, trekking down the line, that's why Restless, met Leaving This Town. Oké, je hebt soms sloes die ze Racking 50 Cent ontouwen nog eenmaal onder. In al op de lokale rockabilly underground scene in die funstige jaren. Over de prairie in Texas. Betty Smith, oh, je hier, met Yeah Baby.

0: Yeah, Betty Schmidt. Yeah, baby, Texas Rockabilly. Oké. Okay. Ryder Gates nog eenmaal. Bill Curtis met zijn Panic Stricken Baby.
1: Baby, why?